duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Tempel en Zaltbommel 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk 9 kilometer file met een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En de werkzaamheden aan de Zuurhofbrug veroorzaken file op de A15 richting de Maasvlakte. De extra reistijd is daar 10 minuten.

0: Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de afrit Brieden en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen geleidelijk aan op. De meeste zijn nog te vinden op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp 20 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A44 vanuit Den Haag tussen Kaagdorp en Knaalpunt Burgerveen. De vertraging is daar 20 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een 30 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en de afrit Nimmansdorp 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en de afrit Heusden 8 kilometer.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan nog een paar files door ongelukken. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaak en Barneveld, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op, vanuit Apeldoorn, daar rijdt het langzaam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. De vertraging is daar 10 minuten. De A16 van Rotterdam naar Antwerpen is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Breda en Antwerpen kan oprijden via Oosterhout over de A59, A27 en de A8.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prins Viel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A28.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn, tussen Voorthuizen en Stroe 8 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 Hengelo richting Duitsland staat file door grenscontroles bij de Lutte 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A16 van Rotterdam naar Breda, die weg is helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A...

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum staat file tussen Albasserdam en Gorkum 12 kilometer met ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog dicht tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsviel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen wordt omgeleid via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A59 heb je bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen 5 minuten oponthoud. De A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer helemaal vrij.

0: Open.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files.

0: 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Dit is Grand Prix.

spits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint en het is op een aantal wegen al behoorlijk druk. Op de A1 sta je 3 kwartier in de file van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroe. Komt door een pechgeval, er is 1 rijstrook dicht. De A2 van Den Bosch naar Eindhoven is nu helemaal dicht tussen Bokstol en Best. Er is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. Verder sta je een kwartier in de file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik Ido Ambacht. Door een ongeluk is de linkerrijstrook daar dicht. En het is druk op de A16 van Rotterdam naar het zuiden voor knooppunt Ridderkerk. Daar is het oponthoud 20 minuten.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat zo'n 600 kilometer file verspreid over het land. Ongelukken en pechgevallen veroorzaken her en der extra vertraging. Zo is de A2 van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met 2 vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is eerder vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd bij Best. Vanaf Boksel is de weg daardoor dicht. De politie doet daar voorlopig onderzoek. Dat kan nog een paar uur duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het verkeer naar Eindhoven kan beter omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je intussen ook bijna een uur vertraging voor knooppunt Vught. En ook op de A2 vanuit het zuiden naar Den Bosch sta je daar een half uur in de file. Verder is het druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. Daar moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. En op de A15 van Gorkum naar Nijmegen heb je tussen de afrit Leerdam en Geldermalsen een kwartier vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar er zijn nog steeds een paar flinke problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is vanmiddag bij Best een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Sindsdien is de weg dicht. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch sta je tussen knooppunt Eckersweijer en Bokstel ook 20 minuten vast. En van Utrecht naar Den Bosch, ook op de A2, heb je nog bijna een uur tijdverlies tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. Daar is door een ongeluk ook een rijstrook dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam, die is na een ongeluk bij knooppunt Ippenburg weer vrij. Maar je hebt daar nog steeds zo'n 3 kwartier vertraging. De file wordt langzaam korter. En op de A50 is het nog druk van Os naar Eindhoven bij Sint-Oederode. Door de nasleep van een ongeluk heb je daar ook nog een kwartier op onthouden.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam, de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog altijd een paar problemen onderweg. De A2 is dicht van Den Bosch naar Eindhoven tussen Bokstel en Best na een ongeluk dat vanmiddag gebeurde. Rijkswaterstaat verwacht de weg om 9 uur vanavond vrij te geven. Omrijden kan intussen via Tilburg over de

0: Capri Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Prix Radio. Varje op wens op grandprixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: Dit is Grand Prix Radio.